Want Geertje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rog.

vertellen. Dat hooien, nog het rooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot €128.000 meer. Dat blijkt uit een analyse van ImmoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
4: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een veel hoger prijskaartje aan vast.
3: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs €9.000 per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Gené verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Gené wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n €74 per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
5: FIFA Forward Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
3: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits. La, la, la.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het enige hoofd zonder zorgen is dat van een vogelverschrikker. Maar hou zeg.

0: Welkom bij Noordzee Gold. Noordzee Gold.
1: The sun is out.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. HLN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
4: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019 en het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank, nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
3: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodental na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in twee sets. Het werd 2-6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
5: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling.

0: Drentse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apero Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

In het Enselhuis in Oostende is er een zomerse expo. Die brengt een intrigerende ontmoeting tussen bewegend en stilstaand beeld. De projectie van de drie bijzondere films van Guillaume Bijl en Jean Strijkers wordt gecombineerd met krachtige foto's die momenten uit verleden en verbeelding tastbaar maken. Cinema Ensor is te zien tot 20 september.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: lucky me.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
4: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
3: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Pape.
5: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
3: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Gallini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
6: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
3: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.
7: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 8 uur 's avonds.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold, ouderwet.

Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende, met een focus op podiumkunsten en jonge, beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Jo Broens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
4: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
3: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Noordzee Cold. Een zomer lang. Ouderwetse radio.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: did again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin starts bobbing along.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold.

Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Zaventem dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willige van Skies.
4: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
3: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra goed voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
5: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
3: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Eliot Fine.
6: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
3: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En van een plottwist gesproken. Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australier Jensen Plowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Wout van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aerts finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het ook nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Noordzee Gold.

Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: et des draps de toile molle, me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold.

0: 1, 2, 3, 4, tell the people what she wore.
1: It was an
2: experiment. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.